je maar nieuw voor mij. Twee vechten voor die ene, dat ben jij. Dat je mij liet vallen, heeft mij zeer verrast. Ik ben op jouw bruiloft slechts een gast.

0: Ik had mijzelf voorgenomen dat de eerste vrouw die je kus de allermooiste vrouw ter wereld zou zijn.
1: Ik zocht naar prins op het witte paard. Ik had